de Eva zeven om, dan komt de baas leven. Dan komt de Eva zeven om, dan komt de baas leven. Dan komt de Eva zeven om, dan komt de baas leven. Dan komt de Eva zeven om, dan komt de baas leven.

erbij slippen van de invasiva. Er komt erbij slippen van de invasiva. Er komt erbij slippen van de invasiva. Omdat die invasiva van de bij slippen.

Evers even om, dan komt de mais leven. Dan komt de Evers even om, dan komt de mais leven. Dan komt de Evers even om, dan komt de mais leven. Dan komt de Evers even om, dan komt de mais leven.

komt erbij, slipper, bom, nee, verzeeper. Er komt erbij, slipper, bom, nee, verzeeper. Er komt erbij, slipper, bom, nee, verzeeper. Und da die Eva Schäfer von dem Eisleber.